Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Heemkring van Rijkhoven zoekt de betekenis achter zo'n 180 oude toenamen of bijnamen uit Bilze-Hoeselt. Deze volksnamen raakten in onbruik na de invoering van de vaste achternaam onder Napoleon. Zo ontdekten de onderzoekers dat de mysterieuze bijnaam Buschriet simpelweg verwees naar een vrouw genaamd Margaretha die bij een bos woonde. De Heemkring roept inwoners op om oude bijnamen door te geven voor een komend boek. Door het aanhoudende warme en droge weer rukken blauwalgen op in de Limburgse wateren. Die bacteriën vormen niet alleen een risico voor mensen, maar kunnen met name voor huisdieren erg gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. Dierenkliniek Sanimalia uit Diepenbeek waarschuwt hondeneigenaars om hun dieren absoluut niet te laten zwemmen in besmet water. Honden kunnen ernstig ziek worden door het water te drinken of door na het zwemmen hun vacht schoon te likken. Bij het drinken van besmet water kunnen al binnen enkele uren leverfalen, ademhalings- of neurologische problemen optreden. Dierenartsen adviseren om bij ernstige symptomen direct een dierenarts te raadplegen. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij zullen de blauwalgen pas afnemen wanneer het weer afkoelt en de watertemperatuur daalt. Vandaag levert het weer een paar graden in met een matige noordoostenwind. Het wordt 26 graden in Limburg, al kan de temperatuur boven de Kempen lokaal nog oplopen tot 28 graden. De zon blijft veelvuldig aanwezig en het blijft droog. Vanaf morgen stijgt het kwik alweer ruim boven de 30 graden.

Ik heb zo vaak geprobeerd je te doorgronden, zoals je in ieder boek lezen kan, waardoor en zag na

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nkanza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nkanza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

rest, just we two. Heads up to I love you, and you love me.

0: hoogste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tongeren is afgelopen zondag feestelijk gevierd dat de bekende antiekmarkt 50 jaar bestaat. Het jubileum werd opvallend ingeluid met een optocht van Romeinse soldaten door het stadscentrum en bezoekers werden getrakteerd op maar liefst 200 Limburgse vlaaien. De antiekmarkt van Tongeren is in een halve eeuw tijd uitgegroeid tot een vast begrip in binnen- en buitenland. Volgens het stadsbestuur is de markt dan ook veel meer dan enkel een plek voor handel. Burgemeester Jo Feitons.
4: Onze antiekmarkt heeft bovendien veel meer betekend dan alleen economische activiteit. Ze heeft mensen samengebracht, ze heeft vriendschappen doen ontstaan, verzamelaars geïnspireerd en bezoekers laten kennismaken met het rijke erfgoed van onze oudste stad.
3: De wekelijkse antiekmarkt blijft een van de belangrijkste toeristische en culturele trekpleisters van Tongeren. Het personeel van betonfabrikant Heidelberg Materials in Genk, Lommel en Te Senderlo gaat vandaag opnieuw aan de slag. Gisterenochtend brak daar een spontane staking uit nadat een chauffeur werd ontslagen na een verkeersongeval. Volgens de vakbonden lag de oorzaak van het ongeval echter bij de te lange rijtijden en een veel te hoge werkdruk. Na overleg tussen de vakbonden en de directie is besloten om het werk vandaag weer op te pakken. Vandaag levert het weer een paar graden in met een matige noordoostenwind. Het wordt 26 graden in Limburg, al kan de temperatuur boven de Kempen lokaal nog oplopen tot 28 graden. De zon blijft veelvuldig aanwezig en het blijft droog. Vanaf morgen stijgt het kwik alweer ruim boven de 30 graden.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. 4 Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn 4 dosissen nodig in plaats van 3. Kind en Gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Een hele goede morgen allemaal. Welkom alweer in Espresso hier bij Ludo.
1: Espresso. Met de Ludowijn.
0: Jawel, en wij blijven bij je tot en met een uur of tien met leuke muziek. We begonnen met de Ivy League en dat is een groepsnaam met een betekenis, want als je Ivy League ingeeft op Google, dan staat er dat er in het noordwesten van Amerika een groep van 7 vooraanstaande universiteiten, oud-universiteiten trouwens, die hadden zich verzameld onder de naam Ivy League. En in 1964, toen de heren van de Ivy League een bandje begonnen, hebben ze deze naam dan maar hun eigen gemaakt, hè? Zo gaat dat. Trouwens, ze begonnen pas in 64 en in 65 hadden ze al meteen een eerste hit met deze Tossing and Turning. Voor de rest vandaag, behalve leuke babbels, tenminste dat hopen wij, ook nog wat best aardige muziek. Van onder andere de Two Man Sound van Sam Cooke, van Joe Dassin en van Bobby Darin.

Nijman blijft onlosmakend verbonden aan Maastricht nadat hij een ode op plaats zette aan zijn geboortestad. Waarom fluister ik je naam nog, hoor je van Benny. En Ellen Bryce, die naam wordt altijd in één adem uitgesproken met Georgie Fame, want ze maakten samen een hele dikke hit, Rosetta. En Ellen Bryce met zijn eigen set maakte ook High Lily, High Low. Maar minder bekend is het solowerk van Ellen Bryce himself. Maar daar gaan we nu verandering in brengen. Uit 1973, Poor People.

0: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruy.be.
2: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

En klonk dat niet een beetje vals op het einde? Ik dacht het wel. Renato Corazon was dat met Torero. Wist u trouwens dat Jacques Herp, ja, de man van Een Man Mag Niet Huilen, dat diezelfde Jacques Herp ermee een hit had in Nederland in 1970. Maar hier in België is dat nooit geen hit geworden. En dat kan je niet zeggen van deze plaat van Claudia Rogers, Jack in the Box.

Please Don't Go van W was dat. En ik moet even lachen, want ik kreeg hier op ludo@radioludo.be, het e-mailadres waar u ons altijd kunt bereiken. Ik kreeg een berichtje binnen van Een man mag niet huilen van Jacques Herp. Dat nummer heb ik nog nooit op Ludo gehoord. Ik heb het even nagekeken en dat kan kloppen. De man heeft twee hits gehad, Manuela en Een man mag niet huilen. En die staan alle twee in onze platencollectie, maar die zitten in de frigo. Ja, inderdaad,

Espresso. De heerlijkste muzikale kop koffie, geserveerd door onze barista van dienst, Ludo Wijn.

Ja, ja, wat een mooi muziekje was dat. En heeft hij ook zitten mee te trommelen met de vingers op het ritme. Prachtig toch, hè? Deze Music Box Dancer van Frank Mills uit 1974. En daarvoor Donny Elbert en I Can't Help Myself. En als eerste in het reluik de Sunny Girl van de Hep Stars. Nu tijd voor de Rockin' Robbie van Bobby Day.

In het Engels kennen we deze plaat beter als Yellow River van Christie. Dat was bij ons hier in Vlaanderen de grootste hit. Maar in Frankrijk en in Wallonië was Judas zei al wat de klok sloeg wat dat nummer betreft uit 1970. L'Amérique. Leuk dat je luistert naar Ludo en blijf nog even bij ons. Want we hebben voor jou Luisa Fernandez en Leila van You.

Bring It On Home To Me van Sam Cooke werd ook nog ooit op plaat gezet door Eddie Floyd en de dikste hit scoorden The Animals ermee. En wie schreef het nummer? Inderdaad, Sam Cooke himself. Hij verdiende dus 3 keer geld voor het nummer. 1 keer toen hij het schreef en zelf zong, 1 keer toen Eddie Floyd het uitbracht en 1 keer, en toen was het kassa, toen The Animals het uitbrachten, want dat werd een wereldhit. Leuk dat je luistert hier naar Ludo. Het is vandaag donderdag, het is 11 augustus en nog tot 10 uur blijven we bij. Dat is niet meer zo lang, maar geen nood. Na 10 uur neemt Geert de Knut het vakkundig van mij over. En tot 10 uur onder andere Dan Hartman.

Vanuit de tijd dat ze nog regelmatig een plaatje en een hit maakte. Marva was dat met al de tranen van de wereld. Tegenwoordig doet ze al sinds jaar en dag niks meer in de showbiz. Ze heeft de showbiz volledig de rug toegekeerd, zoals dat dan heet. We gaan het u wensen voor vandaag en we gaan het bezegelen met een kus van Brian Hyland. Nog een leuke dag en weet je wat, graag tot morgen. Dan ben ik er terug om 9 uur voor een nieuwe espresso. Tot morgen.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. Vier Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn 4 dosissen nodig in plaats van 3. Kind en gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Met het zonnetje er ook al bij deze morgen. En een lekkere kop koffie van Ludo Wijnen. En onze tijd hebben wij tot de middag. Kijk, wat moet je meer, hè? De Kirby Stone Forest, dat uit 1958 op Radio Ludo. Goedemorgen, het is 6:50 tot 12:00. Maken wij plaats voor jouw muziek van Steve Harley en Cagney Rebel. Ook van Crispian St. Peters en zelfs van The Shadows. Komen wat weetjes, wat nieuwsjes tussendoor. En veel ambiance in de muziek. Nicole en Hugo, Late Liefde.

Het is 11 augustus en het is in Grenada de Carnival Monday. Het is een nationale feestdag die deel uitmaakt van de jaarlijkse Spicemas-vieringen. Op deze dag trekken kleurrijke optochten, kostuums en steelbandmuziek door de straten van Grenada. Het hoogtepunt is Jouvert, de vroege ochtendviering waarbij deelnemers zich insmeren met verf, modder of olie. De dag markeert het begin van het hoogtepunt van het carnavalsweekend, samen met Carnival Tuesday. Het feest weerspiegelt Afrikaanse, Franse en Caraïbische culturele invloeden. Naast plezier heeft het ook een sterk sociale en historische betekenis voor de bevolking van Grenada. Carnival Monday, vandaag 11 augustus.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groenten, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.
2: Papa, ik wil dat lekker voor mijn diertjes.
3: En wat gaan we daar doen?
2: Ik wil naar diertjes kijken.
3: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
4: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
5: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
4: Alles aan beestige prijzen.
2: Papa!

zijn ons best bewust dat we in een wondermooi land leven. Maar de Shadows die hadden het eerder over Groot-Brittannië in der tijd. A Wonderful Land. Wat instrumentaal liedje op de radio. Michel van Aarde herdenken wij vandaag op 11 augustus. Straks meer daarover na Engelbert Humperdinck in I'm a Better Man.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 11 augustus, Michel van Aarde herdenken wij vandaag. Het was een Belgisch wielrenner die op 10 augustus 2020 op 86-jarige leeftijd overleed. Michel van Aarde was actief als beroepsrenner in de jaren 50 en 60 en stond bekend als een veelzijdig coureur. Van Aarde won onder meer de prestigieuze Ronde van Vlaanderen in 1955 en behaalde daarnaast etappezegens in verschillende nationale en internationale wedstrijden. Hij vertegenwoordigde België ook op de Olympische Spelen in 1952 in Helsinki. Naast zijn actieve carrière bleef hij een gerespecteerd figuur binnen de Belgische wielersport. Michel van Aarde wordt herinnerd als een van de markantste Vlaamse renners van zijn generatie. Well,

Het is tijdloos, hè? Het was een liedje van Crosby & St. Peters in You Were On My Mind, een zang uit 1965. Radio Ludo tot over 10:30 intussen. Dit is 90s werk van Seal met A Kiss From A Rose.

zeer mooi liedje van de Marvelous, When You're Young and In Love. Ja, als je jong bent, dan speelt die liefde ook wel een beetje mee, hè? Met Pascal Laurent, daarvoor nog eens Zondagnacht op Pluto. We trekken naar Hasselt. Kan je vanavond weer samen met Koninklijk Feestcomité der Stad Hasselt een Hasselt danst meemaken. Op de Grote Markt van Hasselt is dat een discoavond. Deze zomer gaat Hasselt dus opnieuw uit zijn dak, want Hasselt danst is terug. De Grote Markt verandert in een openluchtfeest voor ritme, plezier en verbondenheid. Het Koninklijk Feestcomité nodigt iedereen uit om mee te dansen of gewoon mee te genieten. Zoals elk jaar staat er een splinternieuwe partydans op het programma. Je hebt geen ervaring nodig. We leren hem samen, stap voor stap. Hasselt danst is het moment om vrienden te ontmoeten, nieuwe mensen te leren kennen en de stad te voelen bruisen. Iedereen is welkom. Vanavond, het is gratis.

had in de jaren 60 van die surfmuziek, die instrumentale surfmuziek zoals men dat noemde, met dit liedje uit 63 van de Surfaces en Wipeout, en die hadden hun naam ergens gestolen in dat hele surfcircuit. Gaan we open naar 11 uur, regio nieuws zometeen, om 11 uur, en intussen nog MC Fedden in Whitehead met Ain't No Stopping Us Now, en Elvis Presley, hier is hij voor jou. Tot zo.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Heemkring van Rijkhoven zoekt de betekenis achter zo'n 180 oude toenamen of bijnamen uit Bilze Hoeselt. Deze volksnamen raakten in onbruik na de invoering van de vaste achternaam onder Napoleon. Zo ontdekten de onderzoekers dat de mysterieuze bijnaam Buschriet simpelweg verwees naar een vrouw genaamd Margaretha die bij een bos woonde. De Heemkring roept inwoners op om oude bijnamen door te geven voor een komend boek. Door het aanhoudende warme en droge weer rukken blauwalgen op in de Limburgse wateren. Die bacteriën vormen niet alleen een risico voor mensen, maar kunnen met name voor huisdieren erg gevaarlijk en zelfs dodelijk zijn. Dierenkliniek Sanimalia uit Diepenbeek waarschuwt hondeneigenaars om hun dieren absoluut niet te laten zwemmen in besmet water. Honden kunnen ernstig ziek worden door het water te drinken of door na het zwemmen hun vacht schoon te likken. Bij het drinken van besmet water kunnen al binnen enkele uren leverfalen, ademhalings- of neurologische problemen optreden. Dierenartsen adviseren om bij ernstige symptomen direct een dierenarts te raadplegen. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij zullen de blauwalgen pas afnemen wanneer het weer afkoelt en de watertemperatuur daalt. Vandaag levert het weer een paar graden in met een matige noordoostenwind. Het wordt 26 graden in Limburg, al kan de temperatuur boven de Kempen lokaal nog oplopen tot 28 graden. De zon blijft veelvuldig aanwezig en het blijft droog. Vanaf morgen stijgt het kwik alweer ruim boven de 30 graden.
4: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

Drifters kennen hun oorsprong in de jaren 60, maar in de 70s maakten ze ook nog muziek. En kijk eens aan, dat was in 1976 een zeer melodieuze plaat. You're More Than a Number in My Little Red Book van die Drifters. 11:04. Goedemorgen. Tot 12:00 nog Lunchbox. Gaan we naar de middag op met een aperitiefje erbij. En met muziek van Louis Neves en Carolientje bijvoorbeeld. Ook Genesis Hold My Hand, tot zelfs een plaat van Albano en Romina Power. Straks in de krant hebben wij het over archeologische fraude. En nu de Four Tops.

Nieuws uit de krant. Een Italiaans man is veroordeeld omdat hij toeristen jarenlang zou hebben misleid met een zogenaamd historisch amfitheater. Het bouwwerk bleek helemaal niet uit de oudheid te stammen, maar pas recent te zijn gebouwd. Volgens de autoriteiten werd het voorgesteld als een authentieke archeologische bezienswaardigheid. Bezoekers betaalden om de site te kunnen bekijken en kregen daarbij een historisch verhaal voorgeschoteld. De fraude zou jarenlang onopgemerkt zijn gebleven. Uiteindelijk begonnen de autoriteiten vragen te stellen over de oorsprong en de ouderdom van het bouwwerk. Onderzoek wees uit dat het amfitheater veel nieuwer was dan bezoekers werden verteld. Italiaanse rechtbank achtte de man schuldig aan fraude. De zaak zorgt voor verbazing in een toeristische sector en op sociale media. Voor toekomstige bezoekers geldt alvast één gouden regel. Niet alles wat er oud uitziet, is ook

0: Trakteert. Ja, echt waar. Colruyt Trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
3: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
2: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
4: Schat, dat is een goed gedacht.
5: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Johnny Cash in The Ring of Fire bij Ludo en Albano in Romina Power, daarvoor dus met Felicita. Wij zijn Ludo, we keren terug met een nieuwsfeit, dag op dag de tijd in, zometeen op 11 augustus. En laat ons hier nog eens genieten van The Love I Lost. Dit was een popzang van Herk Melvin in The Blue Notes.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: 11 augustus vandaag, terug in de tijd met een nieuwsfeit. 11 augustus 2003. Toen schreef Kim Kleisters Belgische sportgeschiedenis door Serena Williams na 57 weken af te lossen als nummer 1 op de wereldranglijst van het professionele vrouwentennis. Het werd een historische prestatie, want Kleisters werd daarmee de eerste Belgische ooit die deze toppositie bereikte. Haar aanhoudende succes en consistentie op het veld leverde haar wereldwijde erkenning op. Toch bleef haar heerschappij beperkt, want na slechts 10 weken moest ze de leiderspositie alweer afstaan. Opmerkelijk genoeg werd ze opgevolgd door haar landgenote Justine Henin, wat een unieke situatie creëerde. Twee Belgische tennisspeelsters op rij aan de top van de wereldranglijst was ongezien. Dit markeerde een gouden tijdperk voor het Belgisch vrouwentennis. 11 augustus 2003, Kim Kleisters overtrof Serena Williams na 57 weken om haar af te lossen op 1 van de wereldranglijst van professioneel vrouwentennis.

Edith Piaf die stierf te gevolgen van leverkanker op amper 47-jarige leeftijd. Non, je ne regrette rien. Dat was Piaf hier bij ons. Een dame met klein gestalte, met een grande dame in Frankrijk, in Parijs. Ligt trouwens ook begraven op het gekende kerkhof Père Lachaise. Gaan we naar 11:30 op hier bij Ludo met Shalala, I Need You. En dan zitten de Shuffles in de buurt.

Multi-instrumentalist Vin McCoy in de Soul Cha-Cha bij Ludo. Met daarvoor uit de 90s periode van Phil Collins. Genesis en Phil Collins en Hold My Hand is ook op zijn oude dag momenteel, hè, Phil Collins. Straks de weetjes trommelt erbij. We zullen het eens hebben over een weetje in Griekenland, bij de Acropolis. Met dit mooie weer zit het wel helemaal juist. Eerst nog eens genieten van Olivia Newton-John. Dit is het liedje Some.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Dit weetje gaat over Griekenland. In Griekenland is het verboden om hoge hakken te dragen bij historische ruïnes, zoals de Acropolis. De reden? Naaldhakken beschadigen eeuwenoude stenen, die al genoeg te verduren hadden tijdens de tijd, de oorlogen en door toeristen. Sinds 2009 is de regel officieel ingevoerd op meerdere archeologische sites. Naast hakken zijn ook eten, drinken en kauwgom verboden op deze plekken. Toeristen worden vriendelijk, doch streng verzocht platte schoenen te dragen. Boetes zijn zeldzaam, maar beveiligers grijpen direct in. Dus stijlvol de geschiedenis betreden, alleen met respect en met sneakers bijvoorbeeld. Nooit met hoge hakken.

Johnny Cymbal op de radio, Mr. Bassman, dat haalden we nog eens terug uit 1963. We blijven in de jaren 60 plakken hier bij Ludo met Damita Joe en I'll Save the Last Dance for You. Goeie voormiddag.

hebben hier vanuit onze radiostudio's in het hart van Hasselt wat te zicht op de stad Hasselt. En er zijn al heel veel mensen op terrasjes komen zitten. Misschien wel een tip om ook eens te doen vandaag. Dat was hem, hier jouw lunchbox op dinsdag voormiddag 11 augustus. Straks toonaangevende retro hits uit onze jukebox de middag door. En om 5 uur is Koen hier, nog paalsevers. Ik ben verliefd op jou. En met al die liefde van de wereld groet ik jou. Tot morgen.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Festival Suikerrock in Tiene heeft zijn traditionele familiedag afgesloten met een absolute feeststemming. Op een overvol terrein zorgden de optredens van Suzanne en Freek en Clouseau voor een onvergetelijke slotdag. Het Nederlandse duo Suzanne en Freek wist het publiek emotioneel te beroeren, mede door het heugelijke nieuws over de geboorte van baby Sef. Clouseau zette de weide vervolgens volledig op zijn kop met een energieke show. Zanger Koen Wouters grapte zelfs dat ze tot 4 uur 's nachts door konden gaan als ze al hun hits zouden spelen. Volgens de organisatie gaat deze editie van de familiedag de geschiedenisboeken in. De aanhoudende droogte en hitte zorgen voor ernstige klimaatstress in de Limburgse natuur. In natuurgebieden zoals de Teut en de Mechelse Heide staat de heide minstens een week vroeger in bloei dan normaal. Door het vochttekort laten veel loofbomen hun bladeren nu al vallen, waardoor het in de bossen midden in de zomer al herfst lijkt. Injas Schops, directeur van regionaal landschap Kempen en Maasland, benadrukt dat de impact op onze natuur en biodiversiteit steeds voelbaarder wordt. Hij roept de politiek op om van het klimaatbeleid opnieuw een absolute topprioriteit te maken en de uitstoot aan te pakken. Vandaag levert het weer een paar graden in met een matige noordoostenwind. Het wordt 26 graden in Limburg, al kan de temperatuur boven de Kempen lokaal nog oplopen tot 28 graden. De zon blijft veelvuldig aanwezig en het blijft droog. Vanaf morgen stijgt het kwik alweer ruim boven de 30 graden.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasseltse Steenweg 77.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia, geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspard gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer en ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co. geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co. vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co. vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curringen-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!
4: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Wintersverzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Wintersverzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In Tongeren is afgelopen zondag feestelijk gevierd dat de bekende antiekmarkt 50 jaar bestaat. Het jubileum werd opvallend ingeluid met een optocht van Romeinse soldaten door het stadscentrum en bezoekers werden getrakteerd op maar liefst 200 Limburgse vlaaien. De antiekmarkt van Tongeren is in een halve eeuw tijd uitgegroeid tot een vast begrip in binnen- en buitenland. Volgens het stadsbestuur is de markt dan ook veel meer dan enkel een plek voor handel. Burgemeester Jo Feitons.
4: Onze antiekmarkt heeft bovendien veel meer betekend dan alleen economische activiteit. Ze heeft mensen samengebracht, ze heeft vriendschappen doen ontstaan, verzamelaars geïnspireerd en bezoekers laten kennismaken met het rijke erfgoed van onze oudste stad.
3: De wekelijkse antiekmarkt blijft een van de belangrijkste toeristische en culturele trekpleisters van Tongeren. Het personeel van betonfabrikant Heidelberg Materials in Genk, Lommel en Te Senderlo gaat vandaag opnieuw aan de slag. Gisterenochtend brak daar een spontane staking uit nadat een chauffeur werd ontslagen na een verkeersongeval. Volgens de vakbonden lag de oorzaak van het ongeval echter bij de te lange rijtijden en een veel te hoge werkdruk. Na overleg tussen de vakbonden en de directie is besloten om het werk vandaag weer op te pakken. Vandaag levert het weer een paar graden in met een matige noordoostenwind. Het wordt 26 graden in Limburg, al kan de temperatuur boven de Kempen lokaal nog oplopen tot 28 graden. De zon blijft veelvuldig aanwezig en het blijft droog. Vanaf morgen stijgt het kwik alweer ruim boven de 30 graden.

zorgt dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: is not afraid to be a clown without a worry.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verheerstraeten en Emile Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Dijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: Festival Suikerrock in Tiene heeft zijn traditionele familiedag afgesloten met een absolute feeststemming. Op een overvol terrein zorgden de optredens van Suzanne en Freek en Clouseau voor een onvergetelijke slotdag. Het Nederlandse duo Suzanne en Freek wist het publiek emotioneel te beroeren, mede door het heugelijke nieuws over de geboorte van baby Sef. Clouseau zette de weide vervolgens volledig op zijn kop met een energieke show. Zanger Koen Wouters grapte zelfs dat ze tot 4 uur 's nachts door konden gaan als ze al hun hits zouden spelen. Volgens de organisatie gaat deze editie van de familiedag de geschiedenisboeken in. De aanhoudende droogte en hitte zorgen voor ernstige klimaatstress in de Limburgse natuur. In natuurgebieden zoals de Teut en de Mechelse Heide staat de heide minstens een week vroeger in bloei dan normaal. Door het vochttekort laten veel loofbomen hun bladeren nu al vallen, waardoor het in de bossen midden in de zomer al herfst lijkt. Injas Schops, directeur van regionaal landschap Kempen en Maasland, benadrukt dat de impact op onze natuur en biodiversiteit steeds voelbaarder wordt. Hij roept de politiek op om van het klimaatbeleid opnieuw een absolute topprioriteit te maken en de uitstoot aan te pakken. Vandaag levert het weer een paar graden in met een matige noordoostenwind. Het wordt 26 graden in Limburg, al kan de temperatuur boven de Kempen lokaal nog oplopen tot 28 graden. De zon blijft veelvuldig aanwezig en het blijft droog. Vanaf morgen stijgt het kwik alweer ruim boven de 30 graden.

0: trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Jeff Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verherstraete en Emile Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reeksen van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.

0: That's all.
1: Ja, that's all voor Gilbert O'Sullivan. Ja, we sluiten meteen aan bij de woorden van Gilbert met I'll hope you'll stay, want we zijn er weer klaar voor. Twee uur lang weer Hallo Limburg hier bij Radio Ludo op deze dinsdag namiddag met zometeen de Rascals en People Got to Be Free.
2: Hallo Limburg.

Dat was Willy Sommers, jawel, halverwege de jaren 70, zo'n beetje het ultieme tieneridool van Vlaanderen. Ja, deze plaat sloot perfect aan bij zijn populariteit, vooral dan bij het jonge vrouwelijke publiek. Een lied voor alle eenzame meisjes. En dat was de slagerkoning uit Vlaanderen, Willy Sommers. Man is intussen nog altijd actief en mag terugblikken op een geweldige carrière. En daarom hoor je hem hier ook met de regelmaat in onze uitzendingen hier bij Radio Ludo. En ook een band die je met de regelmaat hoort is The Middle of the Road. Ze zijn er ook bij op deze dinsdag met Bottoms Up.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Ja, er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente, echt lekkere beenhouwerij en keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde echt thuis en je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vers.
0: Dat is Alvo.
1: Ja, dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur, ook op zondagvoormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem, Hasselt Systeemweg 77.

eerlijk toegegeven, die vrijdagavond heeft toch altijd wel iets speciaals over zich. Mede doordat het het einde is van de werk- en of schoolweek en ook dat er weer een weekend klaarstaat. Dat was het duo Cindy und Bert. En vanaf deze Duitse slagergezelligheid stappen we nu over naar een meer diepzinnig plaatje. Het gaat over bevrijding en een nieuw begin. Dat is deze hier van Peter Gabriel en zijn Salisbury Hill. Goedemiddag.

Ja, dat was Peter Gabriel in Salisbury Hill. Dan staan we nog even stil bij het overlijden van Michiel van der Weert uit Diepenbeek. Die is gisteren op 28-jarige leeftijd overleden. De man werd vooral bekend door zijn strijd tegen progeria, dat is een zeldzame verouderingsziekte. Bij zijn diagnose destijds voorspelden artsen dat hij de leeftijd van 12 jaar niet zou halen, maar dankzij zijn grote dosis levenslust en mentale veerkracht werd Michiel alsnog 28 jaar. Namens mezelf en de hele ploeg hier bij Radio Ludo wensen we familie, vrienden en kennissen veel sterkte bij het overlijden van Michiel.

0: Ja, ze werden wereldwijd bekend dankzij hun overwinning van het Eurovisie Songfestival in 1975 met Dinge Dong. Dat was de Nederlandse formatie Teach In hier bij Radio Ludo in Upside Down.
1: This is a sad story about a girl named Mary Mack and her wandering lover.

Dat was C. Jerome en Manhattan. En het gaat goed met de stiptheid van onze treinen. Daarover zometeen meer na deze van Pat Boone.

klimaat is soms nog de ideale plaats om een beetje van de verkoeling te genieten. En dan bedoel ik de zee uiteraard op het strand. En daarop zat deze Pat Boone met Love Letters in the Sand. Dan naar de stiptijd van onze treinen. Wel, die is in juli uitgekomen op 94,6%. En dat is het beste resultaat sinds juli 2021. Ja, het stiptheidspercentage geeft aan in welke mate treinen op tijd, en dat betekent met minder dan 6 minuten vertraging, aankwamen in Brussel of op hun eindbestemming. In juli vorig jaar bedroeg de stiptheid nog 93,4%. En bijna 40%.

10% van de vertraging kwam in juli op het konto van de NMES en 16% was te wijten aan Infrabel. Daarbij ook nog 27% veroorzaakt door derden. Dat zijn dan spoorlopers en ongevallen aan overwegen.

0: last.
1: Ja, we hebben het geweten. De vraag naar airco's was nog nooit zo groot. Here Comes Summer, en dat was muziek van Jerry Keller. Zometeen weer ons muzikaal feit van vandaag, 11 augustus, maar eerst nog deze van Céline Dion.

het gaat duidelijk de goede kant uit met Céline Dion. Ze heeft een hele reeks concerten aangekondigd in Parijs. En de echte fans zullen er zeer zeker bij zijn. Dat was ze hier bij ons met If That's What It Takes. En dan tijd geworden voor ons muzikaal feit. En daarvoor gaan we terug naar 11 augustus 1956. Want dan brengt Elvis Presley de dubbele single Hound Dog Don't Be Cruel uit. Beide nummers werden gigantische hits. En de single bleef maar liefst 11 weken onafgebroken op de nummer 1 staan in de Amerikaanse hitlijsten. Het record werd pas 36 jaar later, en dat was in 1992, verbroken door de formatie Boys to Men. En we draaien ze allebei, Hound Dog en Don't Be Cruel van Elvis. You ain't-

de grote hits uit 1956 voor Elvis. En dat waren na elkaar Hound Dog en deze Don't Be Cruel. Straks mee van ons in deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder meer de Monkees en zometeen nog Gila.

Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuzen te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laagterecords breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bouw.

awesome. Roger Whittaker en A New World in the Morning. Een bijzonder goede avond, jawel. Het is dinsdagavond, het is 6 uur geweest en dat betekent tijd voor deel 2 hier van deze Hallo Limburg. En dat allemaal hier bij Radio Ludo. Met zometeen muziek van bij onze Oosterburen, een man die in de jaren 70 mega populair was. Ik heb het over Freddy Breck en van hem krijg je Bianca.

het is en blijft een van de bekendste slagerhits uit de vroege jaren 70. En dat was Freddy Breck. Die gebruikte namelijk één slimme truc. Hij nam een bekende klassieke melodie en goot daar een vrolijk slagerjasje overheen. Want deze melodie van Bianca is gekend als het nummer van de Russische componist Peter Tchaikovsky. Het heet Capriccio Italien. En dat was dus Bianca. Straks een vrolijke Janet Jackson in Whoops Now. Eerst nog Frank Ifield.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jonterra intussen ook al 75 en de man trekt nog geregeld door het land met zijn live optredens en een terugkerend succes in zijn agenda zijn de kerstconcerten met onder meer Lisa Delbo en Bart Herman. Onder de noemer Lisa viert kerst trekken deze drie Vlaamse iconen langs diverse kerken in Vlaanderen. Ze doen dat onder meer ook in Bilzen om sfeervolle eindejaars optredens te verzorgen. Jonterra was dat en geef het maar toe.

Dat was een Paul Anka en Don't Ever Leave Me. Een zware brand in een vrachtwagen aan de afrit in Paalberingen zorgde vanmiddag voor heel wat verkeershinder op de E313 richting Antwerpen. Ja, de vrachtwagen kreeg een klapband waarna hij in brand vloog. De chauffeur kon zijn wagen op tijd aan de kant zetten en is ongedeerd. Het vuur verspreidde zich snel over de cabine en de gesloten laadbak die vol peren zat. Er kwam ook een dikke rook vrij, waardoor de snelweg tijdelijk werd afgesloten ter hoogte van de afrit Paal. Maar gelukkig is alles daar weer genormaliseerd en is de autostrade weer volledig vrij.

de chiffons hier bij Radio Ludo in He's So Fine. Zometeen blikken we nog even terug naar de flitsmarathon van het voorbije weekend. Maar eerst nog Bart Herman en dat is een lieve dromer. MUZIEK

Lieve dromer, en dat was Bart Herman. De lokale politie van de zone Limburg-regio Hofstad heeft het voorbije weekend deelgenomen aan de Nationale Flitsmarathon. De controles vonden onder meer plaats op de Nieuwstraat in Diepenbeek, de Kempische Steenweg in Hasselt, de Steenweg in Herk de Stad, de Staatsbaan in Halen, de Schulense Baan in Lummen en de N74 in de richting van Hasselt en dat in Zonhoven. Daarbij werden 3.539 bestuurders gecontroleerd en 242 daarvan reden te snel. Zij mogen dus zich verwachten aan een procesverbaal.

bijna herkenbaar. Patsy Cline en dat in Fooling Around. Nog één muzikaal feit heeft u te goed op deze dinsdag. En dat is een feit uit augustus 1969. Want op deze dag organiseerde zangeres Diana Ross een groot feest in een club in Beverly Hills om de Jackson 5 met de toen nog jonge Michael Jackson officieel te presenteren aan de 350 genodigden uit de media- en muziekwereld. En dat betekende hun definitieve doorbraak bij het grote publiek.

Met deze plaat zijn we klaar wat betreft deze uitzending van Hallo Limburg. Morgen doen we het weer, zelfde tijd, zelfde zender. En ik laat u met deze van Vicky Sue Robinson in Turn the Beat Around.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuze te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laag de records breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekende jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met twee koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen drie reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar één reactor van de zes op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten. Gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.

pakte je koffers en ging van mij. Je verdween als een dief in de nacht.

Kom gauw terug, dan is alles voorbij en begint er voor ons een nieuwe tijd. Dan kan ik weer lachen, heel dicht aan je zij. We vergeten die felle pijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

belongt.

Dit is Ludo. Limburg's leukste evergreens.

0: positief.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.